laatste en van mijn trip als een valk. Van mijn trip als een valk, lewel last man met hoe ik als zulke welts trom. Snijden met dik geld, zink zijn dat verloot. Ik verdien dikke ont, hoe ik het neemt zodat ik ook haal. Zure hel held die mens, ga je hem krengen die formaal men. We fans kijken elkaar valk. Wie een fucking spielt milk met de smap, nik het chaos op. Mijn moskeerde bastaan as. Toen we boel hij is gegooid, is gebleven, is kijk chaos.